Dat was Under Deconstruction, number 1. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder diens compositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef 2 werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linden, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderes Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken, Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Padings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Clair de lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour Trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donen hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor Harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Het Nederlands Studentenkamerkoor, onder leiding van Daniel Royes, met de Sinfonia de Umanoite Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz. Luister naar Red Saxman van Ferrer Ferran.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Zuidwind Ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven. Do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

Dat waren de drie delen van Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, van Ferrer Ferran, Gambo, La Montaña Sagrada en Rua el Dios del Kilimanjaro. U hoorde het Orchestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. We hebben nog tijd voor een kort stukje, Pontones, een Spaanse pasodoble met een marstempo geïnspireerd op de stierengevechten.

0: En met Pontones besluiten we deze aflevering van De Muzikant, die als altijd voor u werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En vanavond stonden daarin centraal de nieuwste composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Meer informatie over dit programma kunt u zoals altijd bekijken op onze website www.concertzender.nl, waar ook oude afleveringen opnieuw zijn te beluisteren.
1: In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag is het in De Muzikant weer de beurt aan blaasmuziek. Dit weekend 11 en 12 juli is in Kerkrade gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. We houden van bijzondere combinaties. Enkele weken geleden lieten we blaasmuziek horen gecombineerd met koormuziek. En vandaag hebben we de combinatie brass band en orgel als thema. In september 2008 organiseerde de brassband Soli Brass de concertserie Cathedral Brass, blaasmuziek met orgel. De cd die onlangs uitkwam bij het Aliud-label bevat de live-registratie van het concert in de Koepelkerk in Leeuwarden op 13 september 2008. Met onder andere de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills. Maar daarover straks meer. Om te beginnen hoort u de compositie Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoort de brassband Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel Erwin Wiersinga.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.

U heeft geluisterd naar de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En u hoorde Erwin Wiersinga op het orgel. Op het programma stonden nog meer werken voor orgel en brassband, maar dat waren veelal bewerkingen, zoals het slotdeel uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Het arrangement is van Philip Wilby.

De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met soli brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven. En organist is Ben van Espen. Thank you.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het première festival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd flugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische flugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de flugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Het wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik dat ze weggaan. Gaat u nog even weg?

0: Dames en heren, het NPO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropole Orkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant, nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor Brassband de Waldsang. De Brassband speelde onder leiding van Rix van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is Brassband de Waldsang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het concert van, in het orkest pardon, van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

U hoorde een indoor overture van Willem Strietman uit 1995, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Micha Hamel. Vandaag in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het tweede werk in deze uitzending is Triptiek 3 van Dr. Ponse, een werk uit 1995. Ponse legt de nadruk op fraaie klankcombinaties in de solo-instrumenten, wat het geheel een doorzichtige sfeer geeft. Hij kreeg voor deze compositie de 3e prijs op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, wat werd beschouwd als heel bijzonder. Dr. Ponse was toen al 81 jaar oud. Leo Samama omschrijft het werk als volgt. De beide hoekdelen, Capricce en Jeu, zijn sprankelend van enthousiasme. De lange tussenliggende ballade is nu eens broedend, dan weer betoverend. Ook hier draait alles, zoals in bijna alle composities van Ponse, om de enchantement, de betovering, de evocatie van het onzichtbare waarmee zoveel harten geopend kunnen worden. Triptiek 3 van Dr. Ponse bestaat uit 3 delen, Capricce, Ballade en Jeu. Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg staat opnieuw onder leiding van Micha Hamel.

0: U hoorde Triptiek 3 van Luctor Ponce, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. De volgende compositie duurt bijna een half uur. Het is een monumentaal werk, The Book of Urizen van Jacob de Haan, gecomponeerd in 2002. The Book of Urizen is een compositie voor harmonieorkest, zangstem, sopraan en mannelijke spreekstem. Er wordt gebruik gemaakt van geluidscollages van religieuze uitingen. De compositie is geïnspireerd op het gedicht The Book of Urizen van William Blake. Deze Engelse dichter, die leefde van 1757 tot 1827, was naast dichter ook graficus, schilder, illustrator, spiritist, religieus visionair en mystiek filosoof. Zijn Book of Urizen is deels gebaseerd op de boeken Genesis en Exodus, waarvan de inhoud de grondslag vormt van het christelijke, het joodse en het islamitische geloof. William Blake gaat van het algemene principe uit dat alle religies in feite één zijn en dat alle godheden zetelen in de menselijke borst. Dat vertaalt zich in The Net of Religion, dat door Urizen over de aarde gespannen wordt. De meeslepende, visionaire gedichten van Blake vormen de muzikale leidraad in de compositie van Jacob de Haan die u nu gaat horen. The Book of Urizen bestaat uit twee delen, The Vision en The Creation.
1: Of the primeval priests assumed power when Eternals turned back his religion and gave him a place in the north, obscure, shadowy,

U heeft geluisterd naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. En dat werd gespeeld door de opdrachtgevers voor deze compositie. Fanfare de Vooruitgang Stiphout onder leiding van Bram Snieker. Deel 5 van de serie New Life on Stage werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vanavond daarin Estische koormuziek van Veljo Tormis. De Baltische landen hebben een lange koortraditie. De kwaliteit van de koren uit Estland bijvoorbeeld staat op een zeer hoog niveau. Ook componisten uit dat land weten voor koor prachtige muziek te schrijven. Een van de grote namen op dit moment is Arvo Pärt. Zijn collega Veljo Tormis is misschien minder bekend, maar tegenwoordig komt ook zijn naam vaker op concertprogramma's in Nederland voor. Veljo Tormis is een schilder met noten. Hij weet prachtige landschappen te schetsen en in zijn composities staat het beeld op de eerste plaats. Hij experimenteert met alle mogelijkheden die een koor in huis heeft om het gewenste klankeffect te bereiken. U hoort daar zometeen een voorbeeld van. In Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, worden verschillende taferelen geschetst, zoals die van de schipper, de visser, van iemand die zijn broer verloor op zee en van afscheid nemen. Luister bijvoorbeeld hoe Tormis met mannenstemmen op fantastische wijze een wilde zee met opvliegende zwanen uitbeeldt.

U hoorde Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulud, gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja. Een ander voorbeeld van Tormis vermogen landschappen of stemmingen muzikaal uit te beelden zijn de mannenliederen. We horen er 5: Men's Song, Buntlings Song, Bethottle Visit Song, Song of the Turkish War en Dancing Song. De Svanholm Singers staan onder leiding van Sofia Söderberg-Eberhardt.

Dat waren vijf mannenliederen van Veljo Tormis, gezongen door de Svanholm Singers, onder leiding van Sofia Söderberg Eberhard. Tormis experimenteert met klank. In het volgende werk herhaalt hij een melodie gezongen door een oude vrouw, terwijl het koor hierop reageert. De compositie Voices from Tamsares Herdboy Days, heel het Tamsare Kajapulvest, dateert uit 1977. Later heeft Gavin Bryars een dergelijke compositie gemaakt met als titel Jesus' Blood Never Failed Me Yet. Voices from Tamsares Herdboy Days wordt gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaja Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse op een Iron, Rauwa niet mine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mäe.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er 6 bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificat-zettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nonpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse renaissance-componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin des Prez, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Vévin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Van Antoine de Vévin hoorde u Benedictus Dominus. De volgorde van de 328 composities in de Leidse koorboeken wordt niet bepaald door het kerkelijk jaar, maar door het genre en door het stemmenaantal. Zo beginnen twee van de boeken elk met een dertigtal motetten voor verschillende kerkelijke feestdagen, achtereenvolgens 4-, 5- en 6-stemmig. Kennelijk was dat in de praktijk de handigste indeling en mogelijk betekent het dat de repertoirekeuze mede afhing van het aantal beschikbare zangers. U gaat nu luisteren naar een 5-stemmig motet van Johannes Luppi, Stirps Jesse.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Wittrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Wittrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten, opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

0: Was ik nog met mijn geld op mijn handbelt.
1: U hoorde Wie wil horen een historie van Anton Maassen. In de muzikant staat vandaag zijn werk centraal. Het Dietz Vocaal Ensemble besteedde een hele cd aan het werk van deze in Den Haag geboren Edoch-Brabantse componist. Anton Maassen was jarenlang in Eindhoven actief als muziekdocent en dirigent van diverse koren. Hij was ook actief als publicist en recensent en overleed in 1997. Anton Maassen componeerde vanuit, wat wel genoemd is, een authentiek scheppingsdrang en dus niet vanuit een tevoren bedacht concept. In de jaren 60 kreeg hij belangstelling voor vocale muziek, waaruit in dit programma een keuze is te horen. Anton Maassen verrijkte het koorrepertoire met werken waarin de zingbaarheid, ook voor amateurs, samenging met een hoog kwaliteitsniveau. U kunt gaan luisteren naar het Dietz Vocaal Ensemble met 5 Jiddische liederen op teksten van Shana Milner.

Vijf Jiddische liederen op teksten van Shana Milner, gecomponeerd door Anton Maassen. Het Ditch Vocaal Ensemble werd op de piano begeleid door Martin Maas. In 1919, 90 jaar geleden, werd Anton Maassen geboren in Den Haag. Hij begon er zijn muzikale carrière als dirigent-organist van de parochiekerk Sint Jeroen. Compositie studeerde hij bij Jaap Franke. In 1946 vertrok hij naar Roosendaal, waar hij pianolessen gaf en organist werd van de Paterskerk en talloze huisconcerten gaf. In 1961 vertrok hij naar Eindhoven, waar hij ook weer les ging geven en verschillende ensembles dirigeerde. In zijn composities heeft Anton Maassen een voorliefde voor geestige teksten, die hij ook op een humorvolle wijze op muziek weet te zetten. U hoort allereerst vier koorgrapjes met een delen nep, streek, blossom en sonate.

Vier koorgrapjes van Anton Maassen, nep, streek, blossom en sonate door het Dietsch Vocaal Ensemble. Nog meer humor hoort u in de drie cantonettas voor gemengd koor en houtblaaskwartet. De titels van de drie cantonettas zijn: Niets kan er evenaren de taal van molenaren. En twee, hoewel ze dat graag zouden vermijden, wil mijn tante nu toch maar gaan scheiden. En drie, twee jeugdige kanunniken zaten onlangs te frunniken. Het Dietsch Vocaal Ensemble wordt begeleid door leden van het blaasquintet Cartouche.

Het iets vocaal ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonettas van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philipse Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Dat was de Klucht van Pierlala, een ballade voor gemengd koor en fagotkwartet van Antoon Maassen. We eindigen met nog meer humor, al zou men dat aan de hand van de titel niet vermoeden. Antoon Maassen componeerde muziek op 6 van de grafschriften van de schoolmeester. De verschillende titels zijn Op Karel I, Op Iemand Vermoeid, Op een Genereuzen Jood, Op een Leidsen Held, Op een Matroos en Op Poot.

Salve Regina van Miklós Kosár en Joshua Gigézu van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Pro Musica onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyre Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor, Kō Matsushita, hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. En zij maakte ook het arrangement van Time is Now.

Time is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

U heeft geluisterd naar een live opname van de Concertzender, gemaakt op 25 april 2008 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als laatste hoorde u enkele delen uit de Mis in C groot, opus 86 van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble stonden onder leiding van José Doodkorte. En verder hoorde u Renate Arends sopraan, José Scholte-Alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. Dit concert werd georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF in samenwerking met de toonkunstkoren van Nijmegen en Amsterdam. De productie was in handen van Rolf Buis en de opname werd gemaakt door Wijnand de Groot.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur deel 2 in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee nieuwe Nederlandse muziek voor blaasorkest. De bedoeling van het project was om componisten te stimuleren voor blaasmuziek te schrijven, juist als die componisten dat niet gewend waren. 4 componisten staan centraal in deze aflevering: Simon Burgers, Ron Ford, Frans Vermeersen en, misschien wel de bekendste van alle, Daan Manneke. We beginnen met Daan Manneke, die vooral bekend is van zijn monumentale koormuziek. Daar hebben we in het verleden bij De Muzikant al ruimschoots aandacht aan besteed. We laten u in dit programma zijn Symphonies of Wind Instruments uit 1997 horen. Het is een instrumentatie voor blazers van een werk dat Daan Manneke oorspronkelijk voor orgel schreef. Het is een hommage aan Ton de Leeuw, zijn goede vriend en leermeester. De Leeuw schreef in 1963 ook een Symphonies of Wind Instruments als eerbetoon aan Stravinsky, die eveneens een Symphonies of Wind Instruments schreef in 1920. Dat verklaart de citaten uit werk van Ton de Leeuw en Stravinsky. Maar ook Manneke's grote bewondering voor Bach is terug te horen in het stuk. Er zijn 4 delen. Prelude, Fantasy upon a few notes, Vivace like a Tarantella en Tombeau like a Sarabande. U hoort het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk, zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van Doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

61 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leeft hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin.

Lied ohne Worte van de Duitse componist Rolf Rodin, gespeeld door de Mannheimer Bläserphilharmonie onder leiding van Stefan Fritzen. Ditzelfde orkest waagt zich nu aan een grotere compositie van Rolf Rodin, Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42. Een compositie uit 1994. Sterrenmoeras is gebaseerd op een kort verhaal van de Ierse schrijver Standish James O'Grady. In dat verhaal staat de volgende beschrijving. In Ierland is er een moeras met de naam Mona Reolta. Deze Keltische naam betekent sterrenmoeras. Het moeras heeft vele plassen en waterholtes en op een heldere nacht kun je daar de sterren in zien schitteren. In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42 bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Fritzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de Bacchanale op en we horen een opname uit 1998.

Dat was Bacchanale Opus 20 van de Duitse componist Rolf Rudin. Deze muzikant hebben we aandacht besteed aan het symfonisch werk dat hij schreef voor. Welkom bij de Concertzender met de muzikant. Komend uur Hans Eisler met koorwerken die hij grotendeels heeft geschreven in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het is een periode waarin hij de kamermuziek tijdelijk de rug toekeert en zich volledig stort op het schrijven voor koor. Een voor hem nieuwe compositievorm. Hans Eisler leefde van 1898 tot 1962. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de agitpropgroep met de veelzeggende naam De Rode Megafoon. Hans Eisler had communistische sympathieën en dat laat hij vooral in zijn werken voor koor duidelijk horen. De titels van de drie werken voor mannenkoor Opus 10 laten niets aan de verbeelding over. Tendens, utopie en democratie. De teksten zijn van Heinrich Heine.

Drei Männerkoren, opus 10 van Hans Eisler. Zij werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoot.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het Fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven. De ontwikkeling van de een naar de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emploi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat geloof dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

Dreamcatcher uit 1996 van de Amerikaanse componist Walter Mays. De North Texas Wind Symphony stond onder leiding van Eugene Corcoran. Het derde werk op het programma is van David Gillingham, ook weer een Amerikaanse componist, geboren in 1947. Van hem horen we Walking Angels, een compositie die is gebaseerd op het gedicht Mercy van de Griekse dichteres Olga Broumas. En dat is een van de gedichten uit de serie Poems of Life rond het thema AIDS. Walking Angels belicht de aspecten van AIDS. De onzekerheid, de pijn, de meedogenloosheid van de ziekte. Maar ook de hoop en warmte en het uitzicht op eeuwige vrede. Wat dan weer een beetje zoetsappig Amerikaans is.

De North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporan, speelde Walking Angels van David Gillingham. Een paar weken geleden lieten we in dit programma composities horen van de Duitse componist Rolf Rudin. Ook van hem wordt in Texas werk gespeeld. The Dream of Oinges schreef hij tussen 1994 en 1996. Het is een muzikaal gedicht gebaseerd op een Ierse legende, waarin prins Oinges in zijn slaap verliefd wordt op een meisje dat fluit speelt. Zij verdwijnt plotseling en wanneer hij wakker wordt, start hij een zoektocht naar de magische fluitspeelster uit zijn visioen.

Dat was The Dream of Oengis van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen,

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen, een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Hanzehof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.